0: info@velvetmusic.nl.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Tjitjane Reinders, Teun Koopmeiners, Guus Stil en Martin de Roon. Ook oud-AZ'er Crescencio Summerville gaat mee naar het WK. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Eruguwaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdeling worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De gevangenis blijft in die periode gewoon in gebruik. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tomstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. In Castricum brak woensdagavond brand uit in een groot gebouw aan de Gasstraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam de hoogwerker uit Heemskerk. De Gasstraat en de Beverwijkerstraatweg werden tijdelijk afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. De oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk. Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard over de A9 reed. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet gewerkt wordt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Een automobilist werd betrapt terwijl hij 103 reed. Ook wordt bekeurd op links rijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van €190. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heilo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn, die loopt tot 8 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Tjitjane Reinders, Teun Koopmeijners, Guus Stil en Marten de Roon. Ook oud-AZ'er Crescencio Summerville gaat mee naar het WK. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Eruguwaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdeling worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De gevangenis blijft in die periode gewoon in gebruik. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
4: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
3: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
5: I feel fantastic! I feel fantastic!
3: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang, onder andere te merken op de N242. Je hebt daar file richting Alkmaar voordat je de A9 op kunt. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden daar. En verder de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend, 3 kilometer en een kleine 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Onder andere de N242 naar Alkmaar. Vanaf Alkmaar tot aan de N9. Een file van zo'n 5 minuten. En de A4 naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam voor Schiphol. Ongeveer 5 à 10 minuutjes. De Schiphol-tunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. In Castricum brak woensdagavond brand uit in een groot gebouw aan de Gasstraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam de hoogwerker uit Heemskerk. De Gasstraat en de Beverwijkerstraatweg werden tijdelijk afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. De oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk. De motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard over de A9 reed. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet gewerkt wordt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Een automobilist werd betrapt terwijl hij 103 reed. Ook wordt bekeurd op links rijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van €190. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heilo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn. Die loopt tot 8 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld. Hans, please.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
4: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
3: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat goed te merken. Niet heel erg druk althans qua files dan. Het is wel hier en daar wat langzamer aan het rijden. Een kleine 5 minuten op de A4 bijvoorbeeld naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Ook op de A27 Almere-Utrecht, file tussen Almere en Eemnes, 6 kilometer, 5 minuten. En ook 5 minuten op de A27 naar Gorkum, tussen Hilversum en Knoopend Lunetten. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit is ongeveer het drukste moment van de ochtendspits. In de regio valt het eerlijk gezegd tot nu toe wel mee. Wel een file nu op de A10, de ring van Amsterdam. Want bij Tuindorp Oostzaan staat een kapotte vrachtwagen. Daarom de file op de buitenring. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Zeeburg een file van 10 minuten. Ook op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag een file. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Tjitjane Reinders, Teun Koopmeijners, Guus Stil en Martin de Roon. Ook oud-AZ'er Crescencio Summerville gaat mee naar het WK. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Eruguwaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdeling worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De gevangenis blijft in die periode gewoon in gebruik. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
4: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
3: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer eens terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Tjitjane Reinders, Teun Koopmeijners, Guus Stil en Martin de Roon. Ook oud-AZ'er Crescencio Summerville gaat mee naar het WK. VVD Berg is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. De D66-fractie van Dijk en Baard wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslaboratorium. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichten van Streekstad Centraal toonden aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baard lessen kan trekken uit dit voorval en wil begrijpen waarom het college deze informatie niet had. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren rond op social media, maar de politie roept op om die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat het constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag nog file tussen Hoogmade en Hoofddorp. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Noord-Schaarwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 8:45. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. De hulpdiensten slaagden daar ook niet in, zodat een monteur het moest oplossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Heerhugowaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdelingen worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De fietsenstallingen in Alkmaar krijgen een andere beheerder. Voor het beheer van de overdekte stallingen in de binnenstad werkte de gemeente samen met Safir. Dat is een organisatie uit Alkmaar. Maar Safir zegt dat het beheer van de stallingen niet haalbaar meer was en heeft het contract opgezegd. De nieuwe beheerder is P1, een landelijke partij. Vanaf 1 juli neemt P1 alle stallingen over. Een motorrijder is een rijbewijs kwijt omdat hij veel te hard over de A9 rijdt. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet wordt gewerkt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Ook werd een automobilist betrapt terwijl hij 103 rijdt. Ook werd bekeurd op linksrijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief de spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van 190 euro. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Noord-Schaarwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. De hulpdiensten slaagden daar ook niet in, zodat de monteur het moest oplossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Heer Hugo Waard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdelingen worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Teun Koopmeijers, Guus Thiel en Martin de Roon. In Castricum brak gisteren brand uit in een groot gebouw aan de Gaststraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam ook de hoogwerker uit Heemskerk. De Gaststraat en de Beverwijkerstraatweg werden tijdelijk afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
4: Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. De D66-fractie van Dijk en Waard wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslaboratorium. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichten van Streekstad Centraal toonden aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Waard lessen kan trekken uit dit voorval en wil begrijpen waarom het college deze informatie niet had. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren rond op social media, maar de politie roept op om die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat het constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
5: In Noord-Schaarwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. De hulpdiensten slaagden daar ook niet in, zodat de monteur het moest oplossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Heerhugowaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdelingen worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De fietsenstallingen in Alkmaar krijgen een andere beheerder. Voor het beheer van de overdekte stallingen in de binnenstad werkte de gemeente samen met Safir. Dat is een organisatie uit Alkmaar. Maar Safir zegt dat het beheer van de stallingen niet haalbaar meer was en heeft het contract opgezegd. De nieuwe beheerder is P1, een landelijke partij. Vanaf 1 juli neemt P1 alle stallingen over. Een motorrijder is een rijbewijs kwijt omdat hij veel te hard over de A9 rijdt. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet wordt gewerkt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Ook werd een automobilist betrapt terwijl hij 103 reed. Ook werd bekeurd op linksrijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief de spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van 190 euro. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is het file rijden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. En een kwartiertje extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 5 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
4: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Teun Koopmeijers, Guus Thiel en Martin de Roon. De fietsenstallingen in Alkmaar krijgen een andere beheerder. Voor het beheer van de overdekte stallingen in de binnenstad werkte de gemeente samen met Safir. Dat is een organisatie uit Alkmaar. Maar Safir zegt dat het beheer van de stallingen niet haalbaar meer was en heeft het contract opgezegd. De nieuwe beheerder is P1, een landelijke partij. Vanaf 1 juli neemt P1 alle stallingen over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tomstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer veel korte files op de Noord-Hollandse wegen. Zo'n 70 kilometer bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 zat 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Velzen. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A22. Op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk. Bij de aansluiting met de N244. 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de Noord-Hollandse wegen die staan op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen na een ongeluk 9 kilometer en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10 op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam vanaf knooppunt Raasdorp. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Uitgeest 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar houdt een ongeluk 2 rijstroken dicht. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert een kapot de auto. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat resulteert vanaf Amsterdam de Baarsjes in 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
4: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. 2 mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schouwenhouden en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Lange Dijk. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Na een uur kon de brandweer het sein brandmeester geven. Er vielen ook geen gewonden bij deze brand. De D66-fractie van Dijk en Baart wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baart lessen kan trekken uit dit voorval. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren rond op social media, maar de politie roept op om die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio is het druk vanmiddag, 120 kilometer file bij elkaar. En wel een paar bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Daar staat voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file en een uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwemeer naar knooppunt Watergraafsmeer. Dat is de A10 West. Dat gebeurde bij de Koentunnel. De weg was daar een tijdje dicht, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A10 is de vertraging nog 3 kwartier. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Maar er heeft zich een file van 19 kilometer gevormd. Vanaf knooppunt Rottepotterplein duurde 40 minuten langer over. Ook op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam. 16 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur vertraging op de N202 Amsterdam-IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
5: De vernieuwing van het plein in het centrum van Bergen was voor de VVD een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Dat werd duidelijk nadat de VVD-fractie uit de onderhandelingen was gestapt. De andere partijen wilden zaken vastleggen over de omstreden centrumvernieuwing. Daar wilde de VVD zich niet aan verbinden. De vernieuwing van het plein is al jaren een gevoelig politiek onderwerp in Bergen. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. In Noord-Schouwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. En ook de hulpdiensten slaagden daar niet in, zodat een monteur het op moest lossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. In Castricum brak gisteren brand uit in een groot gebouw aan de Gaststraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam ook de hoogwerker uit Heemskerk. De Gaststraat en de Beverwijkerstraatweg werden afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits in Noord-Holland. Altijd nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Daar staat de kop van 11 kilometer file. Half uur tijdsverlies op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Akersloot staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein kom je in de file. Dan naar de A10, knooppunt Amstel, knooppunt Watergraafsmeer. Dan hebben we het over de A10 West. Bij de Koentunnel gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Weg is al een tijdje weer vrij, maar er staat altijd nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. En eigenlijk staat de hele ring vol. Vanuit, ook vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file. Vanaf Amsterdam de Baarsjes duurde 40 minuten langer over. En 202 Amsterdam-IJmuiden, half uur vertraging bij de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 60 kilometer file in onze regio, dus het gaat ook weer langzaam maar zeker de goede kant op. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag nog 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. De A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 altijd nog 6 kilometer file. Vanaf knooppunt Raasdorp doe je er ruim een kwartier langer over, al waren de weg vrij. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Watergaasmeer bij knooppunt Koenplein nog 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En rij je over de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam. 14 kilometer file vanaf Amsterdam-West, 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook voor het verkeer op de N208 vanuit Sassenheim naar Vulsen. Want er staat 2 kilometer file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
5: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Teun Koopmeijers, Guusteel en Martin de Roon. De fietsenstallingen in Alkmaar krijgen een andere beheerder. Voor het beheer van de overdekte stallingen in de binnenstad werkte de gemeente samen met Safir. Dat is een organisatie uit Alkmaar. Maar Safir zegt dat het beheer van de stallingen niet haalbaar meer was en heeft het contract opgezegd. De nieuwe beheerder is P1, een landelijke partij. Vanaf 1 juli neemt P1 alle stallingen over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
3: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op in Noord-Holland. Op de A4 gebeurde nog wel een ongeluk vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Er staat 5 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid, een kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws.
4: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schouwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Langedijk. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Na een uur kon de brandweer het zijn brandmeester geven. Er vielen ook geen gewonden bij deze brand. De D66-fractie van Dijk en Baart wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baart lessen kan trekken uit dit voorval. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren rond op social media, maar de politie roept op om die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
4: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
3: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
5: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
3: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws.
5: De vernieuwing van het plein in het centrum van Bergen was voor de VVD een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Dat werd duidelijk nadat de VVD-fractie uit de onderhandelingen was gestapt. De andere partijen wilden zaken vastleggen over de omstreden centrumvernieuwing. Daar wilde de VVD zich niet aan verbinden. De vernieuwing van het plein is al jaren een gevoelig politiek onderwerp in Bergen. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. In Noord-Schouwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. En ook de hulpdiensten slaagden daar niet in, zodat een monteur het op moest lossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. In Castricum brak gisteren brand uit in een groot gebouw aan de Gaststraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam ook de hoogwerker uit Heemskerk. De Gaststraat en de Beverwijkerstraatweg werden afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
4: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
3: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
5: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
6: maar
5: is
6: ethanol
5: een van
6: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
5: Uit een slecht aangesloten toestel.
3: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws.
4: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol vertrouwen vooruit. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft unaniem ingestemd met het renovatieplan voor sportpark De Kabel in Heerhugowaard. De raad neemt de extra investering van 800.000 euro voor lief. Dat is het bedrag aan subsidies die SVW 27 en handbalvereniging Tornado misliepen. De kabel wordt compacter om woningbouw mogelijk te maken en de clubs krijgen samen één clubgebouw. Ook moet het sportpark een ontmoetingsplek worden voor de omgeving. Twee meisjes op een scooter zijn vanmiddag in botsing gekomen met een auto op de Aarten Gelderlaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond 4:50 op de kruising met de Rubenslaan. De jonge dames zijn allebei gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna moest één van de twee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De scooter was klem komen te zitten onder de auto met een scheefstaand achterwiel en ook lekte de vloeistof. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Bob Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
4: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
3: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
5: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn.
3: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws.
5: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Langedijk. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Na een uur kon de brandweer het zijn brandmeester geven. Er vielen ook geen gewonden bij deze brand. De D66-fractie van Dijk en Baart wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baart lessen kan trekken uit dit voorval. Aan de Egmondenstraatweg in Egmond aan Zee staat vanaf morgen tot en met 30 juli een flexflitser. Metingen tonen aan dat 30-40% van de weggebruikers hier te hard rijdt. De mobiele flitspaal houdt het verkeer in beide richtingen in de gaten. In de toekomst komt er ook een flexflitser langs de Duinweg van Bergen tot in Schorel te staan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: winterkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws.
4: De vernieuwing van het plein in het centrum van Bergen was voor de VVD een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Dat werd duidelijk nadat de VVD-fractie uit de onderhandelingen was gestapt. De andere partijen wilden zaken vastleggen over de omstreden centrumvernieuwing. Daar wilde de VVD zich niet aan verbinden. De vernieuwing van het plein is al jaren een gevoelig politiek onderwerp in Bergen. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. In Noord-Schouwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. En ook de hulpdiensten slaagden daar niet in, zodat een monteur het op moest lossen. De gevel waar tegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. In Castricum brak gisteren brand uit in een groot gebouw aan de Gaststraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam ook de hoogwerker uit Heemskerk. De Gaststraat en de Beverwijkerstraatweg werden afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws.
4: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft unaniem ingestemd met het renovatieplan voor sportpark De Kabel in Heerhugowaard. De raad neemt de extra investering van 800.000 euro voor lief. Dat is het bedrag aan subsidies die SVB 27 en handbalvereniging Tornado misliepen. De kabel wordt compacter om woningbouw mogelijk te maken en de clubs krijgen samen één clubgebouw. Ook moet het sportpark een ontmoetingsplek worden voor de omgeving. Twee meisjes op een scooter zijn vanmiddag in botsing gekomen met een auto op de Aarte Gelderlaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond 4:50 op de kruising met de Rubenslaan. De jonge dames zijn allebei gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna moest één van de twee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De scooter was klem komen te zitten onder de auto met een scheefstaand achterwiel en ook lekte de vloeistof. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen.
5: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schouwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Lange Dijk. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Na een uur kon de brandweer het sein brandmeester geven. Er vielen ook geen gewonden bij deze brand. De D66-fractie van Dijk en Waard wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Waard lessen kan trekken uit dit voorval. Aan de Egmondenstraatweg in Egmond aan Zee staat vanaf morgen tot en met 30 juli een flexflitser. Metingen tonen aan dat 30-40% van de weggebruikers hier te hard rijdt. De mobiele flitspaal houdt het verkeer in beide richtingen in de gaten. In de toekomst komt er ook een flexflitser langs de Duinweg van Bergen tot in Schorel te staan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden...